Land van Waas.

0: 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever. Maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer. Maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
1: We вітаємо met deze домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб.
0: Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dood en 11 gewonden. Ook in Dammam in het oosten was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saudi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisen de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle-Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever. Maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer. Maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
2: We welkomen deze overeenkomst. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб.
1: Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyad was er 1 dood en 11 gewonden. Ook in Dammam, in het oosten, was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saudi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisen de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle-Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink.

0: Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit, zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

heerlijke muziek van de Fine and Cannibals om mee te beginnen. Op deze maandag 20 oktober, goedemorgen, het weekend zit er echt wel op. Leuk dat u luistert naar Radioland van Baas. Dit is Michiel in de ochtend, dit is de Wakkere Waaslander, de enige manier om vrolijk aan je maandag te beginnen. En dat doen we ook met muziek uit ons eigen land. Don't You Know, The Scabs.

Bazaar en Fischellen 7. Ooit komt er een dag. De regering De Wever is op zoek naar 10 miljard besparingen in de begroting van 2027. En dat is niet naar de zin van de socialistische vakbond ABVV. Vandaag wordt er gestaakt opnieuw in Brussel tegen de regeringsmaatregelen. Terwijl eigenlijk nog niemand weet wat de besparingen nu echt zullen zijn. Want er is nog geen akkoord tussen alle partijen. Dit is Azotto, San Salvador.

0: De wakkere Waaslander. Je maandag is begonnen, goedemorgen. In Antwerp zitten ze met een katertje, gisteren verloren tegen Westerlo met 5-1. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft droog, 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen en dat bij 19 graden. Onderweg Bartje Peters en Axel Red. Radio Loon.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Peters, we zijn er mee bezig. Gisteravond is er toch wel een zeer bizar ongeluk gebeurd in Bosdorp in Stekene. Daar is een elektrische Porsche binnengereden in een huis, bijna letterlijk door de voordeur om er langs de achterdeur weer uit te komen. De brandweer heeft daar heel wat werk gehad. Gisteren was dat gisteravond. En zo is de maandag begonnen. Een hele goede morgen. Onze lokale agenda krijg je zo meteen uit de mond van Ronnie. Maar eerst Sheila E. Er is de Bell of St. Mark. Een hele goede morgen. Ja.

In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is een van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be. Je kan ook bellen naar 09-235-0300. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-3366. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

Hey So Sister. Van de band Train. En over treinen gesproken, het ABVV staakt. Dat betekent dat de treinen wel eens niet zouden kunnen rijden vandaag. Of sommigen wel en anderen niet. Het is misschien wel aangewezen om even de app van de NMBS te downloaden en te bekijken welke trein er rijdt. C'est la più bella del mondo. De mooiste van de wereld.

Het moest er ooit wel eens van komen. SK Beveren heeft vrijdagavond voor het eerst in anderhalf jaar verloren om de Freetitel op eigen veld tegen Lommel. Het werd 1-3. Goedemorgen, het is maandagochtend, 12 oktober. Je weekend zit erop, je werkdag is bijna begonnen en Peter Gabriel klinkt door je speakers.

De stoom kwam uit zijn oren. Steam van Peter Gabriel. En zo gaan we richting 8 uur. Je bent zometeen up-to-date met het nieuws. Jeroen Verkruijsen vertelt je er alles over. Op deze maandagochtend. Goedemorgen dan. Deel 2 van de Wakkere Waaslander. Dit is Dimitri Vegas, Like Mike en Nejo. Higher Place.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever. Maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer. Maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
2: We вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб.
1: Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dood en 11 gewonden. Ook in Dammam, in het oosten, was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saudi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisen de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle-Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.

Emotions en Mariah Carey. Je ziet hem tegenwoordig regelmatig op de Vlaamse televisie. We hebben het over Toby Alderweireld, de topspits ooit geweest van Antwerpen. Maar gisteravond was hij te zien op de BBC in het programma Match of the Day. Het is een langlopend programma sinds 1964, waar elke zondagavond maar liefst 6 miljoen mensen naar kijken. En Toby Alderweireld was daar analist naast Wayne Rooney en hij had het over de topprestatie van Jeremy Doku. Toch wel fijn, hè? Toby Alderweireld op de BBC. Maandagochtend, goedemorgen. Frans Gall klinkt op de radio met Babacar.

Somber en Homewrecker. Maandagochtend, goedemorgen. Het wordt een bewolkte maandag met temperaturen tot 19 graden. Maar goed nieuws, het blijft droog. Dat is Mr. Robert Palmer, your Simply Irresistible in de Wakkere Waaslander.

maandag is begonnen. Goedemorgen. Straks om 9:30 nieuws uit de regio. We kunnen al vermelden dat er gisteren twee motorrijders gewond zijn geraakt op de tangent in Belzele. De 50ers gingen van de weg en belanden in de berm. Een van de motorrijders werd zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. En de ander werd lichtgewond afgevoerd. De wakkere Waaslander, goedemorgen.

Maandagochtend 8:30 geweest. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar De Wakkere Waaslander. Het weekend zit er helemaal op. Een weekend waar SK Beveren niet zo tevreden zal geweest zijn, want ze hebben verloren tegen Westerlo voor het eerst op de Freetiel sinds anderhalf jaar met

Castle on the Hill. Je maandag is begonnen en het Sheeran klonk door die radio. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar de Wakkere Waaslander. Goed nieuws voor de fans van K3. Marthe is terug van weg geweest naar haar zwangerschapsverlof. Heeft ze het afgelopen weekend weer de groep K3 vervoegd en stond ze weer op het podium. Er is Roxette vanochtend. It must have been love.

0: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Nog altijd de meest recente van de band War on Drugs. En Who's That op Radioland van Maas. En dan gaan we nu terug naar de jaren 80 met een plaat die je volgens mij nergens anders meer hoort dan alleen bij ons. En dat vinden we oh zo leuk. En dat is misschien ook de reden waarom je naar ons luistert. Ken je deze nog van The Reflex? Niet van Duran Duran. The Politics of Dancing is dit.

Clouseau en Casanova, wen er maar aan tussen haakjes. Ja, wen er maar aan dat ze 3 keer het Koning Boudewijnstadion gaan vullen volgend jaar in augustus. Wie had dat gedacht? Oh, iedereen toch wel een beetje, hè? Koen en Chris nog altijd populair, zo gaan we richting 9 uur. Je hoort zometeen de Classics ochtend hier op deze maandagochtend. Radio Land van Bas. 2 uur lang alleen maar classic hits. Maak er een fijne maandag van. En wij zijn er vanmiddag weer om 3 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronse zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat licht.

0: De regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd, met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life for You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Classic Hits non-stop.

0: De Land van Waas.
1: De Land van Waas.
0: Classics ochtend.
1: Classics ochtend.
2: Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Dit is Radio Land van Maas met nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas komen er 116 nieuwe sociale huurwoningen bij. In de Clementwijk, als alles volgens plan verloopt, starten de werken begin volgend jaar. Het project omvat 99 appartementen en 17 gezinswoningen. Opvallend, 57 appartementen krijgen één slaapkamer. Volgens woonmaatschappij Woonst is de vraag naar kleinere woningen voor alleenstaanden en kleine gezinnen bijzonder groot. Daarnaast komen er ook grotere woningen met 4 slaapkamers voor gezinnen met kinderen. Het project voorziet verder in 47 parkeerplaatsen en extra groen en speelruimte. De bouwplannen liggen nog tot en met 1 november ter inzage. Tegen eind dit jaar moet de provincie beslissen of het project een vergunning krijgt. Heel wat ongevallen het afgelopen weekend in onze regio. Zo is op de E34 in Kemzeke zaterdagmiddag een vrachtwagen met scheepsolie uitgebrand in de richting van de kust. De chauffeur merkte de rook op en kon veilig stoppen en de trekker loslaten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. En zondagmiddag zijn dan weer 2 motorrijders gewond geraakt op de tangent in Belzele. Een van hen verloor de controle en belandde in de berm. De tweede motorrijder kon hem niet ontwijken en kwam ook ten val. Daarbij kreeg hij zijn zware motor op zich. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas gebracht. Een van hen raakte zwaar gewond. In Waasmunster is een opmerkelijke herdenking gehouden van een vliegtuigcrash uit de Tweede Wereldoorlog, precies 85 jaar geleden. Op 14 oktober 1941 werd een Britse bommenwerper door de Duitsers neergehaald. De 4 bemanningsleden, 3 Britten en een Canadees kwamen daarbij om het leven. Tijdens herdenking legde een familielid van de Britse piloot bloemen neer aan het graf. En daarna openden ze in het Waaseum de tentoonstelling Oorlogswolken boven Waasmunster. De expo is de komende 2 zondagen nog gratis te bezoeken. SK Bever heeft vrijdagavond voor het eerst in 1,5 jaar verloren op eigen veld. Op de Vreetiel was Lommel met 1-3 te sterk. Middenvelder Sieben de Waale is bijzonder ontgoocheld. Vooral na de rust liep het fout. Bever vond moeilijk openingen en gaf achteraan te veel ruimte weg. Volgens de Waale waren de mentaliteit en de werkethiek niet goed genoeg. Hij vindt dat iedereen bij zichzelf te raden moet gaan. En ook de coach Tim Bakens verwacht een reactie van de ploeg. Met de nederlaag komt er een einde aan de indrukwekkende thuisreeks van de Waaslanders, die sinds april vorig jaar niet meer verloren op de Vreetiel. En dat waren zo de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland op dit moment.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het Binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14:00 tot 16:00 op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be. Je kan ook bellen naar 09235 0300.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Onze Toyota bestelwagens zijn

0: gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Dit is Radio Land van Maas met nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas komen er 116 nieuwe sociale huurwoningen bij. In de Clementwijk, als alles volgens plan verloopt, starten de werken begin volgend jaar. Het project omvat 99 appartementen en 17 gezinswoningen. Opvallend, 57 appartementen krijgen één slaapkamer. Volgens woonmaatschappij Woonst is de vraag naar kleinere woningen voor alleenstaanden en kleine gezinnen bijzonder groot. Daarnaast komen er ook grotere woningen met 4 slaapkamers voor gezinnen met kinderen. Het project voorziet verder in 47 parkeerplaatsen en extra groen en speelruimte. De bouwplannen liggen nog tot en met 1 november ter inzage. Tegen eind dit jaar moet de provincie beslissen of het project een vergunning krijgt. Heel wat ongevallen het afgelopen weekend in onze regio. Zo is op de E34 in Kemzeke zaterdagmiddag een vrachtwagen met scheepsolie uitgebrand in de richting van de kust. De chauffeur merkte de rook op en kon veilig stoppen en de trekker loslaten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. En zondagmiddag zijn dan weer 2 motorrijders gewond geraakt op de tangent in Belzele. Een van hen verloor de controle en belandde in de berm. De tweede motorrijder kon hem niet ontwijken en kwam ook ten val. Daarbij kreeg hij zijn zware motor op zich. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas gebracht. Een van hen raakte zwaar gewond. In Waasmunster is een opmerkelijke herdenking gehouden van een vliegtuigcrash uit de Tweede Wereldoorlog, precies 85 jaar geleden. Op 14 oktober 1941 werd een Britse bommenwerper door de Duitsers neergehaald. De 4 bemanningsleden, 3 Britten en een Canadees kwamen daarbij om het leven. Tijdens herdenking legde een familielid van de Britse piloot bloemen neer aan het graf. En daarna opende ze in het Waaseum de tentoonstelling Oorlogswolken boven Waasmunster. De expo is de komende 2 zondagen nog gratis te bezoeken. SK Bever heeft vrijdagavond voor het eerst in 1,5 jaar verloren op eigen veld. Op de Vreetiel was Lommel met 1-3 te sterk. Middenvelder Sieben de Waalen is bijzonder ontgoocheld. Vooral na de rust liep het fout. Bever vond moeilijk openingen en gaf achteraan te veel ruimte weg. Volgens de Waalen waren de mentaliteit en de werkethiek niet goed genoeg. Hij vindt dat iedereen bij zichzelf te raden moet gaan. En ook de coach Tim Bakens verwacht een reactie van de ploeg. Met de nederlaag komt er een einde aan de indrukwekkende thuisreeks van de Waaslanders, die sinds april vorig jaar niet meer verloren op de Vreetiel. En dat waren zo de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland op dit moment.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier

0: Goedemorgen allemaal, het is weer na 11 uur en het is maandag en we begonnen eraan vandaag met een Nederlandse singer-songwriter, Luna. Het nummer gaat trouwens over overprikkeling, onzekerheid en even willen ontsnappen. Dit was Pauze. En wat dacht je van Sailor Noise met La Cumbia?
1: Guess what they dance in Colombia?

Millie Vanilli in 1988 met Girl, You Know It's True. Ze hebben trouwens ook nog andere hits gehad. Maar, jawel, er is een maar. Want Millie Vanilli die scoorde dus gigantische hits, zoals ik al zei. Ze wonnen zelfs een Grammy Award voor de Best New Artist. Maar achter die glitter zat ook een bom, want producer Frank Farian die had namelijk de stemmen en ook delen van de muziek gewoon laten inzingen door anderen. Ze zongen dus niet zelf. En toen dat plagiaat uitkwam, hebben ze ook een Grammy teruggegeven

Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Eurythmics uit 1986 met Thorn in My Sights. En daarvoor hadden we nog een duetje van Rod Stewart samen met Tina Turner. It Takes Two. En voor wie houdt van de muziek van Tina Turner heb ik ook nog goed nieuws. Want de tribute van Tina Turner komt naar Sint-Niklaas. This is Tina Turner, simply the best. En komt naar de Stadsschouwburg volgend jaar op vrijdag 11 juni. En info en tickets is te vinden via www.show-time.be.

Onze Eurovisieheld Gustav brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look at Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 7:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be. Of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 3366. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

Duncan Lawrence won in 2019 het Songfestival voor Nederland met dit nummer Arcade. En er zullen heel wat mensen zijn die al dromen van een pensioen. Wel, iemand die zijn pensioen heeft aangekondigd en dan nog wel via Instagram. Dat is Ian Hill. Hij was 56 jaar de bassist bij de groep Judas Priest. Maar hij heeft nu gezondheidsproblemen. En vandaar dat hij vindt dat het tijd is om ermee op te houden. En hij heeft dus uitgebreid zijn pensioen aangekondigd op Instagram.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

hoorden nog de love song van Sarah Burrell. En dit was het ook voor mij op deze 12e oktober. Je hoort nog straks Jeroen, ook Michiel komt nog en Johan Waterschoot. En ik ben er morgen weer om 11 uur. Dit is nog Jelly Roll met I'm Good.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot 2 keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnen langs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Body van Topic, Fireboy en Nico Santos. Goedemiddag, welkom bij Land van Waas. Dit is Broodje Waas. Ja, die body, als je die sportief wil houden, eet je best niet elke dag een belegbroodje. Wij wel, het is altijd lekker licht, muzikaal, krokant. Alles wat je wil. En ook echt elke middag een ander broodje effectief hier op ons bord. En dat is vandaag een broodje Amerikain. Het is, ja, wat we allemaal kennen, maar het blijft lekker. Hè? In als een eenvoud met Amerikain, met sla, tomaat, komkommer, wortel en natuurlijk van die lekkere schijfjes ei. Heerlijk. Welkom, smakelijk. Het is broodje waastijd. Kom maar.

Giovanotti bij Landwawa's Libera L'Anima op maandagmiddag. Worden we met mijn gelachen vandaag. Ik heb een korte broek aan. Maar pas op, hè, kijk, de weerkaarten. Ja, vanmiddag zon en wolken bij 18 graden. Maar morgen bijvoorbeeld, morgen 20 graden. Hè. 20 graden met de wolken, weinig zon, maar blijft droog. Woensdag zo'n wolken bij 19 graden. En donderdag zelfs 21 graden. Korte broek, valasse, kijk, ik hou ze aan. Ik hou

0: 'S ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Dit is Radio Land van Maas met nieuws uit onze regio. In Stekene is een tandartspraktijk zondagavond 2 keer geramd door een autobestuurder. De man reed met zijn Porsche door de glazen inkomdeur en vernielde de wachtzaal en glazen wanden. Het gaat om een Roemeense tandarts die eerder in de praktijk werkte, maar onlangs werd ontslagen. Hij wilde wraak nemen, de man raakte licht gewond en werd meegenomen voor verhoor. In Sint-Niklaas komen er 116 nieuwe sociale huurwoningen bij. In de Clementwijk, als alles volgens plan verloopt, starten de werken begin volgend jaar. Het project omvat 99 appartementen en 17 gezinswoningen. Opvallend, 57 appartementen krijgen 1 slaapkamer. Volgens woonmaatschappij Woonst is de vraag naar kleinere woningen voor alleenstaanden en kleine gezinnen bijzonder groot. Daarnaast komen er ook grotere woningen met 4 slaapkamers voor gezinnen met kinderen. Het project voorziet verder in 47 parkeerplaatsen en extra groen en speelruimte. De bouwplannen liggen nog tot en met 1 november ter inzage. Tegen eind dit jaar moet de provincie beslissen of het project een vergunning krijgt. Heel wat ongevallen het afgelopen weekend in onze regio. Zo is op de E34 in Kemzeke zaterdagmiddag een vrachtwagen met scheepsolie uitgebrand in de richting van de kust. De chauffeur merkte de rook op en kon veilig stoppen en de trekker loslaten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. En zondagmiddag zijn dan weer 2 motorrijders gewond geraakt op de tangent in Belzele. Een van hen verloor de controle en belandde in de berm. De tweede motorrijder kon hem niet ontwijken en kwam ook ten val. Daarbij kreeg hij zijn zware motor op zich. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas gebracht. Een van hen raakte zwaar gewond. SK Bever heeft vrijdagavond voor het eerst in 1,5 jaar verloren op eigen veld. Op de Vreetiel was Lommel met 1-3 te sterk. Middenvelder Sieben de Waalen is bijzonder ontgoocheld. Vooral na de rust liep het fout. Bever vond moeilijk openingen en gaf achteraan te veel ruimte weg. Volgens de Waalen waren de mentaliteit en de werkethiek niet goed genoeg. Hij vindt dat iedereen bij zichzelf te raden moet gaan. En ook de coach Tim Bakens verwacht een reactie van de ploeg. Met de nederlaag komt er een einde aan de indrukwekkende thuisreeks van de Waaslanders, die sinds april vorig jaar niet meer verloren op de Vreetiel. En dat waren ze de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland op dit moment.

Session met On en On bij Land van Baas. Tijd voor de slimste Baaslander. Hier komt de vraag: welk land produceert na Nederland de meeste drop? Het is een Europees land. Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Je speelt voor de eer van slimste Baaslander voor tenminste één dag. info@rlvw.be. Ik geef het antwoord prijs over een klein uur. Welk land produceert na Nederland de meeste drop? Kom maar door met je antwoord.

Michel Delpech, Boef en Vlucht. Zometeen het meest absurde radio-item in Vlaanderen op de radio. Waar gaat dit over? Met eerst het antwoord. En de vraag die krijg je pas daarna. Zometeen dus eerst het antwoord. I've been out on the road for a while. Years ago I'd be losing my mind. When there's just one.

Houston Judith en I Found You bij Lantavaas. Tijd voor het spel. Waar gaat dit over? Het antwoord krijg je nu. En de vraag die krijg je na het nieuws. En hier komt je antwoord. Ja, bestaat wel degelijk. En die vrucht groeit in Centraal- en Zuid-Amerika. Waar kan dit over gaan? Even nadenken. Ik mag je al meteen verlossen na het nieuws van 1 uur. Met de vraag die bij dit antwoord hoort. In het spel. Waar gaat dit over bij Lantavaas? Het is bijna 1 uur, nieuws komt eraan. Ik heb nog Sade, net voor het nieuws. When am I going to make a living? In Broodje Waas.

0: De gemeente van Brugge is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Eros Ramazzotti, musica bij Land van Waas. Goedemiddag, iets over in... Het is tijd voor de oplossing in Waar gaat het over? Het antwoord was, jawel, die bestaat en ze groeit in Centraal- en Zuid-Amerika. De vraag was de volgende, is er geen vrucht die smaakt naar chocolade en zoete vla? Heerlijk toch? The best of both worlds, gezond en tegelijk... lekker dessert. Ja, die vrucht die heet de zwarte sapote. Die smaakt dus blijkbaar naar chocolade en zoete vla. En groeit dus in Centraal- en Zuid-Amerika. Als ik iemand ken die die kant uit moet, graag een kilo sapote voor mij.

0: van Waas.
1: The music sounds great.
2: Je vas-y en Paris. Voulez-vous...

0: right stuff, zeg maar de juiste zender, hè. Land van Waas met Vanessa Williams op maandagmiddag in Broodje Waas. Eens checken wat de Waasse weerkaarten zeggen op deze maandag.
1: Radio Land van Waas.
0: Ja, eigenlijk alles behalve slecht, hè. Vanmiddag 18 graden met zon, morgen 20 graden wel bewolkt en dan woensdag donderdag zon en temperaturen tussen 19 en 21 graden.
2: Dus dat wordt

0: gaan.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Shakira en Burna Boy en Die Die. En ik hoor Shakira voor de rechtbank tegenover haar ex, Gerard Piqué, die in Spanje woont, zij dus aan de andere kant van de wereld. En haar kinderen, hun kinderen, die pendelen voortdurend over en weer met vliegtuig, lange vluchten. En dat is Shakira beus, zegt, is nefast voor hun schoolresultaten, hun mentaal welzijn en van alles en nog wat. Dus daar wil ze een eind aan maken. Binnenkort dus Shakira voor de rechter, over de kinderen. We gaan het voor u volgen. Of toch van veraf, hè. Ik ga niet naar Spanje of Zuid-Amerika om het te volgen, maar ik volg het via de boekjes voor jou. Land van Waas, Broodje Waas, met zometeen nieuws uit de regio. Eerst de Scapes en Crystal Ice op maandagmiddag.

0: Dit is Radio Land van Maas met nieuws uit onze regio. In Stekene is een tandartspraktijk zondagavond 2 keer geramd door een autobestuurder. De man reed met zijn Porsche door de glazen inkomdeur en vernielde de wachtzaal en glazen wanden. Het gaat om een Roemeense tandarts die eerder in de praktijk werkte, maar onlangs werd ontslagen. Hij wilde wraak nemen, de man raakte licht gewond en werd meegenomen voor verhoor. In Sint-Niklaas komen er 116 nieuwe sociale huurwoningen bij. In de Clementwijk, als alles volgens plan verloopt, starten de werken begin volgend jaar. Het project omvat 99 appartementen en 17 gezinswoningen. Opvallend, 57 appartementen krijgen 1 slaapkamer. Volgens woonmaatschappij Woonst is de vraag naar kleinere woningen voor alleenstaanden en kleine gezinnen bijzonder groot. Daarnaast komen er ook grotere woningen met 4 slaapkamers voor gezinnen met kinderen. Het project voorziet verder in 47 parkeerplaatsen en extra groen en speelruimte. De bouwplannen liggen nog tot en met 1 november ter inzage. Tegen eind dit jaar moet de provincie beslissen of het project een vergunning krijgt. Heel wat ongevallen het afgelopen weekend in onze regio. Zo is op de E34 in Kemzeke zaterdagmiddag een vrachtwagen met scheepsolie uitgebrand in de richting van de kust. De chauffeur merkte de rook op en kon veilig stoppen en de trekker loslaten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. En zondagmiddag zijn dan weer 2 motorrijders gewond geraakt op de tangent in Belzele. Een van hen verloor de controle en belandde in de berm. De tweede motorrijder kon hem niet ontwijken en kwam ook ten val. Daarbij kreeg hij zijn zware motor op zich. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas gebracht. Een van hen raakte zwaar gewond. SK Bever heeft vrijdagavond voor het eerst in 1,5 jaar verloren op eigen veld. Op de Vreetiel was Lommel met 1-3 te sterk. Middenvelder Sieben de Waalen is bijzonder ontgoocheld. Vooral na de rust liep het fout. Bever vond moeilijk openingen en gaf achteraan te veel ruimte weg. Volgens de Waalen waren de mentaliteit en de werkethiek niet goed genoeg. Hij vindt dat iedereen bij zichzelf te raden moet gaan. En ook de coach Tim Bakens verwacht een reactie van de ploeg. Met de nederlaag komt er een einde aan de indrukwekkende thuisreeks van de Waaslanders, die sinds april vorig jaar niet meer verloren op de Vreetiel. En dat waren ze, de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland op dit moment. Radio Land van
1: Waas. Jeroen Verkruijsen.

0: dust, all that I adore.
1: Bastille, Things We Lost in the Fire bij Land van Waas. Tijd voor het antwoord. In de slimste Waaslander. De vraag was, welk land produceert na Nederland de meeste drop? Ja, we kennen Nederland als het dropland, maar er is een nummer 2 in Europa. We zochten naar Spanje. Dat was een gokvraag, ik weet het. Er kwamen eigenlijk weinig goede antwoorden binnen. Ik kwam heel vaak Duitsland tegen. Het is Spanje dus.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

hoor hier de prehistorie in van de nieuwe snaar. Het zou perfect kunnen zijn, zo'n schrijver voor nummers in de Lage Landen. Kan zomaar. Land van Waas met Jamie Miller. Dit is Baby Doll in Broodje Waas.

Baby Doll van Jamie Miller. Het is bijna 2 uur zometeen. Een uur tussendoor bij Land van Waas. Met daarna om 3 uur Michiel met de hits richting het eind van je werkdag. Tot morgen.

0: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot twee keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnenlangs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaide gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen.

De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Alex Warren en Emerald Eyes. En zo vliegt je werkdag vooruit, vooral door de extra veel muziek die we hier draaien op deze maandag. Radio met onder meer Suzanne en Freek, Pijnstiller, Color Me Bad met die hit uit het begin van de jaren 90, I Wanna Sex You Up, en Michel Sardou, Les Lacs du Connemara. Ook die komt je richting uit. En het rijtje van vier beginnen we met Natalia. In 2004 had ze een hit te pakken met Higher Than The Sun. En die

Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

misschien kunnen we ook de pijn een beetje stillen met al onze muziek. Suzanne en Freek en Pijnstiller. Straks eens kijken wat er allemaal in de platenkast zit achter onze muzikale deur. We gaan een plaatje van dichterbij bekijken. Dat is voor later rond 4:15. Dit is Break Machine vanmiddag, Street Dance.

Onze Eurovisieheld Gustav brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look At Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 7:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be. Of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

daarmee had ze 23 jaar geleden, jawel, 23 jaar geleden, een hele grote hit, Dido, met Life for Rent. En dan nu even kijken naar dit zonnig tafereeltje vanmiddag. Nina met Bodies in the Sun.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

is nog altijd de nieuwe Phoebe Bridgers en Lost Boys. We gaan eens kijken vanmiddag wat er achter onze muzikale deur zit van onze platenkast. Vandaag de hit van George Benson, Gimme the Night uit 1980. Een liedje geproduceerd door Quincy Jones, de man achter Michael Jackson, en geschreven door Rod Temperton. Dat is dan weer een van de bandleden van Heatwave. Op de achtergrond kan je de vocalen horen van Patty Austin. In Amerika bereikte de single de vierde plaats in de Billboard Hot 100. En Give Me The Night werd zo het geluid van een zwoele zomeravond. Dansbaar, stijlvol en onweerstaanbaar. Nog altijd. George Benson's allerbeste plaat. Give Me The Night.

Kingfish, Right in the Middle. En daarvoor Betty Lavert, Right in the Middle. We zoeken 4 uur op en spreken elkaar zometeen weer tussen 4 en 6. En dat voor Michiel in de Middag op deze maandag. Het is 12 oktober en het is tijd om Wim de Kraan nog eens te draaien. Dit is het verhaal over Ricky.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en

0: populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

is een beetje van die chille R&B muziek van Zehane en Groove Tang. En zo is het 4 uur geweest op deze maandagnamiddag. Welkom bij Radioland van Maas. Er is Michiel in de middag tot 6 uur. We duiken samen de avondspits in. Met zometeen Ashy, Stop the Wedding. Een van de nieuwe platen die we hier draaien. Maar eerst Tina Turner met haar Private Dancer. Kijk eens aan. Welcome.

Stop the Wedding. Hou de boel tegen, Asche. Goed nieuws voor de fans van Marten van K3. Het afgelopen weekend stond ze weer op het podium met de meisjes van K3. Ze is uit zwangerschapsverlof gekomen. En dan nu het verhaal van de Grand Master Flash en de Furious Five. The Message. Like the jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Alanis Morissette. En You Ought to Know. Een hele goede namiddag. Leuk dat je luistert naar Radioland van Maas. 19 graden vandaag. Geen regen. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Maar ik heb me ergens laten vertellen dat we terug de 20 graden induiken. Of dat waar is, dat is af te wachten natuurlijk. Met Michiel in de middag en met Turnstile en Elton John en zometeen Selassou, This World.

Dit is Radio Land van Maas met nieuws uit onze regio. In Stekene is een tandartspraktijk zondagavond 2 keer geramd door een autobestuurder. De man reed met zijn Porsche door de glazen inkomdeur en vernielde de wachtzaal en glazen wanden. Het gaat om een Roemeense tandarts die eerder in de praktijk werkte, maar onlangs werd ontslagen. Hij wilde wraak nemen, de man raakte lichtgewond en werd meegenomen voor verhoor. In Sint-Niklaas komen er 116 nieuwe sociale huurwoningen bij. In de Clementwijk, als alles volgens plan verloopt, starten de werken begin volgend jaar. Het project omvat 99 appartementen en 17 gezinswoningen. Opvallend, 57 appartementen krijgen 1 slaapkamer. Volgens woonmaatschappij Woonst is de vraag naar kleinere woningen voor alleenstaanden en kleine gezinnen bijzonder groot. Daarnaast komen er ook grotere woningen met 4 slaapkamers voor gezinnen met kinderen. Het project voorziet verder in 47 parkeerplaatsen en extra groen en speelruimte. De bouwplannen liggen nog tot en met 1 november ter inzage. Tegen eind dit jaar moet de provincie beslissen of het project een vergunning krijgt. Heel wat ongevallen het afgelopen weekend in onze regio. Zo is op de E34 in Kemzeke zaterdagmiddag een vrachtwagen met scheepsolie uitgebrand in de richting van de kust. De chauffeur merkte de rook op en kon veilig stoppen en de trekker loslaten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. En zondagmiddag zijn dan weer 2 motorrijders gewond geraakt op de tangent in Belzele. Een van hen verloor de controle en belandde in de berm. De tweede motorrijder kon hem niet ontwijken en kwam ook ten val. Daarbij kreeg hij zijn zware motor op zich. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas gebracht. Een van hen raakte zwaar gewond. SK Bever heeft vrijdagavond voor het eerst in 1,5 jaar verloren op eigen veld. Op de Vreetiel was Lommel met 1-3 te sterk. Middenvelder Sieben de Waalen is bijzonder ontgoocheld. Vooral na de rust liep het fout. Bever vond moeilijk openingen en gaf achteraan te veel ruimte weg. Volgens de Waalen waren de mentaliteit en de werkethiek niet goed genoeg. Hij vindt dat iedereen bij zichzelf te raden moet gaan. En ook de coach Tim Bakens verwacht een reactie van de ploeg. Met de nederlaag komt er een einde aan de indrukwekkende thuisreeks van de Waaslanders, die sinds april vorig jaar niet meer verloren op de Vreetiel. En dat waren zo de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland op dit moment.

Shaggy aan het eind van je werkdag voor alle sexy ladies onder jullie. Of voor alle dames die zich een beetje sexy voelen vanmiddag. Shaggy, Brian en Tony Gold op Waaslands nummer 1 met Michiel in de middag. Elke werkdag tussen 3 en 6 met straks Becky Bell en Stepping Out Tonight. Maar eerst Paul McCartney. We zitten in 1980. Coming Up

met gitaar en alles erop en eraan. Judith, you did not sign up for this. Een jaar of 3 geleden had Zurb en Sofia Nazou een hit te pakken met Mwaki. En als je dat niet zegt, ik denk dat het je zometeen veel zal zeggen naar deze. Van de Blueberry Hillbillies in Love heet het.

0: verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.
1: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of ik nu Amanda van

Superfreak van Rick James. Je bent misschien onderweg naar huis in het Waasland met de radio op Radioland van Waas. En dat vinden we leuk. En laat maar eens weten waar je luistert. Je kan dat doen via onze WhatsApp. Die kan je dan weer terugvinden op onze website. Surf even met je smartphone naar rlvw.be. En je klikt op het icoontje van WhatsApp. En dan krijg ik hier bij ons in de studio een mooi berichtje van je binnen. Straks die nieuwe Swedish House Mafia en Licky Lee, Happiness is So Sad. Een van de nieuwe platen die we deze week hier nieuw draaien. Maar eerst de jongens van Take That. I Found Heaven. Een hele goede namiddag en fijn dat je naar ons luistert.

Je kent ze nog van I Follow. Licky Lee met Swedish House Mafia. And Happiness Is So Sad. Een van die platen die je de komende weken nog wel eens regelmatig hier zal horen bij Land van Baas. Bruno Mars met Moonshine en Eternal en B.B. Winans' I Wanna Be The Only One zongen ze jaren geleden. Maar eerst Olivia Newton-John.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Soms draaien we ook wel eens platen waarvan je zegt... Dat is nu jaren geleden dat ik die nog eens heb gehoord. En ik denk dat we er zo weer eentje gevonden hebben vanmiddag. En dat is misschien ook de reden waarom je naar ons luistert. We zitten in 1988, de band Scritti Politti. Met Oh Patty, Don't Feel Sorry for the Loverboy. Staat erbij tussen haakjes. Geniet ervan. Met Michiel in de middag tot 6 uur.

0: Dit is Radio Land van Maas met nieuws uit onze regio. In Stekene is een tandartspraktijk zondagavond 2 keer geramd door een autobestuurder. De man reed met zijn Porsche door de glazen inkomdeur en vernielde de wachtzaal en glazen wanden. Het gaat om een Roemeense tandarts die eerder in de praktijk werkte, maar onlangs werd ontslagen. Hij wilde wraak nemen, de man raakte licht gewond en werd meegenomen voor verhoor. In Sint-Niklaas komen er 116 nieuwe sociale huurwoningen bij. In de Clementwijk, als alles volgens plan verloopt, starten de werken begin volgend jaar. Het project omvat 99 appartementen en 17 gezinswoningen. Opvallend, 57 appartementen krijgen 1 slaapkamer. Volgens woonmaatschappij Woonst is de vraag naar kleinere woningen voor alleenstaanden en kleine gezinnen bijzonder groot. Daarnaast komen er ook grotere woningen met 4 slaapkamers voor gezinnen met kinderen. Het project voorziet verder in 47 parkeerplaatsen en extra groen en speelruimte. De bouwplannen liggen nog tot en met 1 november ter inzage. Tegen eind dit jaar moet de provincie beslissen of het project een vergunning krijgt. Heel wat ongevallen het afgelopen weekend in onze regio. Zo is op de E34 in Kemzeke zaterdagmiddag een vrachtwagen met scheepsolie uitgebrand in de richting van de kust. De chauffeur merkte de rook op en kon veilig stoppen en de trekker loslaten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. En zondagmiddag zijn dan weer 2 motorrijders gewond geraakt op de tangent in Belzele. Een van hen verloor de controle en belandde in de berm. De tweede motorrijder kon hem niet ontwijken en kwam ook ten val. Daarbij kreeg hij zijn zware motor op zich. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas gebracht. Een van hen raakte zwaar gewond. SK Bever heeft vrijdagavond voor het eerst in 1,5 jaar verloren op eigen veld. Op de Vreetiel was Lommel met 1-3 te sterk. Middenvelder Sieben de Waalen is bijzonder ontgoocheld. Vooral na de rust liep het fout. Bever vond moeilijk openingen en gaf achteraan te veel ruimte weg. Volgens de Waalen waren de mentaliteit en de werkethiek niet goed genoeg. Hij vindt dat iedereen bij zichzelf te raden moet gaan. En ook de coach Tim Bakens verwacht een reactie van de ploeg. Met de nederlaag komt er een einde aan de indrukwekkende thuisreeks van de Waaslanders, die sinds april vorig jaar niet meer verloren op de Vreetiel. En dat waren ze, de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland op dit moment. Radio Land van Waas. Michiel Tiron.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

I Don't Wanna Know van Mario Winans, Enya en P. Diddy, onze lokale agenda ook. Die krijg je uiteraard. Alle info is welkom via info@rlvw.be. Dit komt uit de jaren 80. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark met Live and Die.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Levenslo Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levenslo Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alfonsien, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alfonsien van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14:00 tot 16:00 op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09-235-0300.
1: Land van Waas. The music sounds great.

0: Choosing Texas. Het verhaal van Ella Langley, dat ze hier al een tijdje brengt. En dan nu even tot rust komen aan een drukke werkdag. G. Blackfoot zit in zijn taxi. Luister maar even mee.
1: Man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs nowhere. Wait, yeah, that one over there. Yeah, I...

0: Taxi van G. Blackfoot. Ik heb het altijd wel een heerlijk nummertje gevonden om zo even te relaxen. Eerder zo'n beetje op een zondagochtend. We gaan richting 6 uur. U bent up-to-date. Zometeen is er after dinner. Marlon Roudet en New Age. We zijn er morgen vroeg om 7 uur om je met veel plezier wakker te maken.
1: Love is a word I don't understand. The simplest sound.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Klot, schenken Madness, die op het toneel kwamen in 81. Baggy Trousers. Hiervoor nog de Kreuners met Ik Wil Je. Wel, blijf dan hangen hierbij. 107.9 in de kapitale van het Waasland. In de Durmenstreek 105.9 FM of gewoon rlvw.be. Roxy Music staat al op stapel met Same Old Scene. En dit zijn First Choice.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: After Dinner met Johan Waterschoot.

Waar is die liefde toch allemaal naartoe gegaan? Zeiden de drie broers van Handsome, Isaac, Taylor en Zack. Ze brachten vrolijke muziek en de eerste hit daarvoor was Bob. Gaat over dat het leven zo vluchtig is dat je ervan moet

0: bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Radio Lans van Waas. Radio Lans van Waas.
5: After Dinner met Johan Waterschoot.

Was het misschien een beetje koud in het park van Lokeren toen we hem aan het werk zagen? Frank Boeien. Ja, toch nog altijd dezelfde man gebleven hoor. Ja, Kronenbergerpark, daar dachten we aan. Koud in mijn hart, dan krijg je het warm van de Pointer Sisters en de Neutron Dance.

hoort een heerlijke klassieker uit de jaren 90. Corner Shop met Brimful of Asha. Het nummer verscheen in 97, maar het werd pas een enorme hit een jaar later. Dankzij de remix van Fatboy Slim. Ja, bereikte overal bijna nummer 1 posities. Ook in ons land was dat het geval. We lopen op het einde hier van onze rendezvous aan tafel in After Dinner aan drukke werkdag. Even uitblazen met 70s, 80s en 90s. Ik ben er morgen terug vanaf 6

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm

0: wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
1: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14:00 tot 16:00 op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be. Je kan ook bellen naar 09235 0300.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie en mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jongeren...

0: ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en Nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie en mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maxima tot 21 graden.

zit eraf in veel woorden. Het is een dom verhaal. Maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: have we got news for you.
1: You better listen.